0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De werknemer die gisterochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Zwaag is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf in de buurt van Hoorn. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker. Dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Een moordzaak in de Verenigde Staten is niet nietig verklaard, omdat de jury er na lang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. Kogelstootster Jessica Schilder heeft haar titel in de Diamond League niet kunnen prolongeren. Ze werd derde in de finale in Brussel. Ze noteerde een afstand van 20,57 meter. Maar de Amerikaanse Chase Jackson stootte 21,14 meter. Bij discuswerpen moest Europees kampioen Jorinde van Klinken ook genoegen nemen met een derde plaats. De Chinese Bing Feng ging er met de titel vandoor. Maureen Koster werd zevende op de 5000 meter. En vandaag overdag komen Nadine Visser en Femke Broeders-Bol in actie. Het weer, vannacht nog in het noorden een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon, wolken en maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij een schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze wel al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. In Portugal, onder Rotterdam, heeft de politie duizenden flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen bij een loods. De flessen werden gevonden na de arrestatie van twee mensen bij een drugsdeal in Ridderkerk. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sid van der Linde met het NOS-journaal. Bij een explosie op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in het westen van het land. Er zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard omdat de jury er na dagenlang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde gisteravond thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters die bracht PEC weer op gelijke hoogte. Het duel eindigde in 2-2. Het weer in het noorden nog een bui. Het is niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. De voorbereidingen voor het poststemmen zijn al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Een Amerikaanse rechtszaak over een moeder die haar kinderen vermoordde loopt uit op een impasse. De jury kan het niet eens worden en de rechter heeft de zaak daarom nietig verklaard. De vrouw zou in een psychose zijn geraakt na een bevalling. De vraag is of ze ontoerekeningsvatbaar was. Het weer, de komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van bijna een week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Jessica Schilder is bij het kogelstoten in de Diamond League 3e geworden. De Amerikaanse Chase Jackson stootte 57 centimeter verder en werd 1e. Jorinde van Klinken moest bij het discuswerpen ook genoegen nemen met een 3e plaats. Maureen Koster werd 7e op de 5000 meter. Het weer. Later vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Budgetlening voor starters is op en dus is de politiek gevraagd om extra budget. De gemeente wil namelijk extra budget ter beschikking stellen voor de starterslening. Omdat het geld op dit moment op is, kunnen er geen nieuwe leningen worden verstrekt. Het college van BMW wil dan ook 10 miljoen euro extra ter beschikking stellen. Het mooie aan de lening is dat de gemeente er nauwelijks risico over loopt, want het geld wordt terugbetaald. Dat blijkt namelijk ook uit de praktijk. De gemeenteraad beslist binnenkort over het extra krediet. Omroep Flevoland bericht dat Flevolandse zwemwateren zijn verontreinigd met chemische stoffen, maar zwemmers worden daar niet voor gewaarschuwd. Zo meldt Natuur en Milieu en het Nederlandse Instituut voor Ecologie. Zij hebben onderzoek gedaan en de vervuiling komt blijkbaar in het hele land voor. Een aantal meren in Flevoland staat zelfs in de top 100 van meest chemisch verontreinigde wateren in Nederland. Koenraad Bakkers, een onderzoeker van Natuur en Milieu, gaf aan dat er in 2014 nog wateren bestonden zonder deze verontreiniging, maar nu zien ze enkel nog verontreinigd water. Zwemmers kunnen onder andere worden blootgesteld aan PFAS, zware metalen, bestrijdingsmiddelen en vuilafstotende stoffen. De aangetroffen chemische stoffen zijn onder meer afkomstig van bestrijdingsmiddelen en komen ze ook vooral uit stedelijke gebieden en de industrie. En als u het jaar al snel vond gaan, aangezien het alweer september is, kijken sommige mensen al uit naar de jaarwisseling en hoe deze behoort te verlopen. Flevo Post bericht namelijk dat Lelystad meedoet aan de landelijke inleveractie van vuurwerk. De nieuwe wet Veilige Jaarwisseling is natuurlijk ingegaan en eind september kun je daarom je overgebleven vuurwerk veilig en kosteloos inleveren. De wet is ingegaan sinds 1 augustus. Het vuurwerk kan op maandag 28 september ingeleverd worden tussen 8 uur 's ochtends en 5:30 middags aan de Wichtstraat nummer 1. Het inleveren is dus gratis, het gaat anoniem en, heel belangrijk, zonder boete. Burgemeester Mieke Baltus ondersteunt de actie. Zij zegt: een mooie jaarwisseling is een veilige jaarwisseling. Samen zorgen we voor een prettige jaarwisseling en een fijne start van het nieuwe jaar. Meer informatie op leverjevuurwerkin.nl.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het lijkt vandaag wel herfst. Eerst is het overwegend bewolkt en regenachtig in Lelystad. Na de ochtendspits wordt het enige tijd nat. In de loop van de middag trekt de regen geleidelijk aan weg en klaart het breed op. De wind waait fors vanuit het westen, windkracht 5 in de stad. Het is toch best wel warm met een maximumtemperatuur van 21 of 22 graden. Vanavond neemt de wind af en is het vrij helder. Vannacht weinig bewolking en een minimumtemperatuur van een graad of 15. In het weekend hebben we juist met mooi nazomerweer te maken. Het is rustig en droog met veel zonneschijn. Zaterdag wordt het bij matige wind net als vandaag een graad of 21. In de nacht naar zondag koelt het behoorlijk af, maar zondagmiddag is het door zuidenwind met 23 of 24 graden vrij warm voor begin september. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er grondig onderzoek moet komen naar de explosies. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Ze blijven zeker nog 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal. Dat werd ook getroffen door de vloedgolf van 1,5 week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de minima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Het Cultuurfonds investeert 900.000 euro in Open, een landelijk netwerk van erfgoedhuizen waar ook Flevoland van profiteert. Daarnaast stellen ze 25.000 euro beschikbaar aan de landelijke opening van Open Monumentendag, die dit jaar bij de Bataviawerf plaatsvindt. Volgens het Cultuurfonds leeft erfgoed in de monumenten, plekken en tradities die Flevoland hebben gevormd. Op Schokland en Urk en in de verhalen van het voormalige Zuiderzeegebied. In het nieuwe land van de polders, gemalen, dijken en landschapkunst. In de pioniersverhalen van Almere, Lelystad, Dronten en de Noordoostpolder. Ook de drooglegging, de wederopbouw, de landbouwgeschiedenis en de jonge stedenbouw vertellen hoe Flevoland is ontstaan. Dat blijft alleen bestaan als we het doorgeven. De vier mannen van de Wildfires zijn van plan om het dak eraf te spelen als ze op vrijdag 11 september komen optreden bij Poppodium Corneel. De Wildfires speelt voornamelijk eigen muziek in het genre classic rock met een vleugje blues en funk. Ze laten zich inspireren door 70s en 90s muziek met bands als Led Zeppelin, Red Hot Chili Peppers en Jimi Hendrix. Het optreden start om 8:30 avonds en in het voorprogramma staat Platypus, een opkomende band uit Flevoland. Afgelopen woensdag opende Welzijn Lelystad het Meidenlokaal op de locatie waar voorheen restaurant Bij John zat. Hier kunnen meiden vanaf 11 jaar terecht voor een gezellige inloop, activiteiten en ondersteuning. Het is een plek waar ze zichzelf kunnen zijn, nieuwe mensen ontmoeten en stappen kunnen zetten richting een toekomst. Het nieuwe meidenlokaal is gevestigd aan de Neringpassage 73 en is iedere woensdag geopend van 5 uur tot 9 uur 's avonds. Meiden kunnen vrij binnenlopen, aanmelden is niet nodig. Meer informatie staat op de website van Welzijn Lelystad. En Flevopost bericht dat restaurantconcept Moeders Mooiste is genomineerd voor de Entree Award van dit jaar. Ze maken kans in de categorie Best New Restaurant or Bar Mid-City with Over 70 Guests. Op 30 november wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens een feestelijke uitreiking in Theater Amsterdam.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben te maken met een mooi nazomerweekend in Lelystad. Het blijft meest waarschijnlijk droog. Door een kleine kans op een enkele lichte bui vanochtend zeg ik meest waarschijnlijk, want de zon schijnt veelal. Vanmiddag wordt het bij een matige westelijke wind een graad of 21. Vanavond is het vrij helder en wordt het bij een afgezwakte wind snel fris. Vannacht en morgenochtend is het best koud met een minimumtemperatuur van een graad of 10. Morgen wordt het warmer dan vandaag. Dat komt doordat de wind zwak vanuit het zuiden waait. Het wordt zo'n 23 of 24 graden. Maandag lijkt het wel zomer met geregeld zon en een middagtemperatuur van 25 graden. Vanaf dinsdag zijn een jas en paraplu weer nodig, want het wordt wisselvallig en opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren. Maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van anderhalve week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon- en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Lelystad. Lokaal nieuws.
1: Het Cultuurfonds investeert 900.000 euro in Open. Een landelijk netwerk van erfgoedhuizen waar ook Flevoland van profiteert. Daarnaast stellen ze 25.000 euro beschikbaar aan de landelijke opening van Open Monumentendag, die dit jaar bij de Bataviawerf plaatsvindt. Volgens het Cultuurfonds leeft erfgoed in de monumenten, plekken en tradities die Flevoland hebben gevormd. Op Schokland en Urk en in de verhalen van het voormalige Zuiderzeegebied. In het nieuwe land van de polders, gemalen, dijken en landschapkunst. In de pioniersverhalen van Almere, Lelystad, Dronten en de Noordoostpolder. Ook de drooglegging, de wederopbouw, de landbouwgeschiedenis en de jonge stedenbouw vertellen hoe Flevoland is ontstaan. Dat blijft alleen bestaan als we het doorgeven. De vier mannen van de Wildfires zijn van plan om het dak eraf te spelen als ze op vrijdag 11 september komen optreden bij Poppodium Corneel. De Wildfires speelt voornamelijk eigen muziek in het genre classic rock met een vleugje blues en funk. Ze laten zich inspireren door 70s en 90s muziek met bands als Led Zeppelin, Red Hot Chili Peppers en Jimi Hendrix. Het optreden start om 8:30 avonds en in het voorprogramma staat Platypus, een opkomende band uit Flevoland. Afgelopen woensdag opende Welzijn Lelystad het Meidenlokaal op de locatie waar voorheen restaurant Bij John zat. Hier kunnen meiden vanaf 11 jaar terecht voor een gezellige inloop, activiteiten en ondersteuning. Het is een plek waar ze zichzelf kunnen zijn, nieuwe mensen ontmoeten en stappen kunnen zetten richting een toekomst. Het nieuwe Meidenlokaal is gevestigd aan de Neringpassage 73 en is iedere woensdag geopend van 5 uur tot 9 uur 's avonds. Meiden kunnen vrij binnenlopen, aanmelden is niet nodig. Meer informatie staat op de website van Welzijn Lelystad. En Flevopost bericht dat restaurantconcept Moeders Mooiste is genomineerd voor de Entree Award van dit jaar. Ze maken kans in de categorie Best New Restaurant or Bar Mid-City with Over 70 Guests. Op 30 november wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens een feestelijke uitreiking in Theater Amsterdam.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben te maken met een mooi nazomerweekend in Lelystad. Het blijft meest waarschijnlijk droog. Door een kleine kans op een enkele lichte bui vanochtend zeg ik meest waarschijnlijk, want de zon schijnt veelal. Vanmiddag wordt het bij een matige westelijke wind een graad of 21. Vanavond is het vrij helder en wordt het bij een afgezwakte wind snel fris. Vannacht en morgenochtend is het best koud met een minimumtemperatuur van een graad of 10. Morgen wordt het warmer dan vandaag. Dat komt doordat de wind zwak vanuit het zuiden waait. Het wordt zo'n 23 of 24 graden. Maandag lijkt het wel zomer met geregeld zon en een middagtemperatuur van 25 graden. Vanaf dinsdag zijn een jas en paraplu weer nodig, want het wordt wisselvallig en opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet, blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Oekraïne zijn in een stad in het zuidoosten van het land 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt het militaire bestuur van de regio Dnipropetrovsk. De aanval komt kort voor een bezoek, volgens president Zelensky morgen, van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev. Het zou voor het eerst zijn dat ze dan naar de Oekraïnse hoofdstad zouden afreizen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdsverkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. In Bolivia zijn bij een explosie op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Het weer. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Goedemorgen. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: today, but had to go to visit you. You never know.
1: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Langzamerhand zijn we allebei verstrikt geraakt in een val waar ik nu niet meer uit kan komen. Het lukt me gewoon niet, simpelweg omdat ik te veel van je hou. Maar dat geldt niet voor jou. Jij vertrouwt mij voor geen meter, dus hoe kunnen we dan nog samen verder gaan? Je weet toch dat er geen toekomst voor ons is als we elkaar niet meer kunnen vertrouwen? Het probleem is dat je denkt dat ik de ene na de andere vrouw verslind. Laatst nog, toen een oude vriendin even langskwam om gewoon wat bij te kletsen. En toen zag ik toch weer die achterdochtige blik in je ogen. Alsof je me weer niet vertrouwde. En daar gingen we weer. Je wilde weten waar ik was geweest, wat ik had gedaan of zij erbij was geweest. Zie je dan niet de tranen in mijn ogen die bewijzen dat ik echt alleen maar van jou hou? Weet je, ik zou er alles voor over hebben om onze liefde te laten blijven bestaan. Maar dat is ook van jou afhankelijk. Kom op, we kunnen toch iets dat goed is niet zomaar kapot laten gaan. Alleen maar omdat we elkaar niet willen vertrouwen. Tja, dat krijg je als je zo'n achterdochtige geest hebt als jij.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Het Cultuurfonds investeert 900.000 euro in Open, een landelijk netwerk van erfgoedhuizen waar ook Flevoland van profiteert. Daarnaast stellen ze 25.000 euro beschikbaar aan de landelijke opening van Open Monumentendag, die dit jaar bij de Bataviawerf plaatsvindt. Volgens het Cultuurfonds leeft erfgoed in de monumenten, plekken en tradities die Flevoland hebben gevormd. Op Schokland en Urk en in de verhalen van het voormalige Zuiderzeegebied. In het nieuwe land van de polders, gemalen, dijken en landschapkunst. In de pioniersverhalen van Almere, Lelystad, Dronten en de Noordoostpolder. Ook de drooglegging, de wederopbouw, de landbouwgeschiedenis en de jonge stedenbouw vertellen hoe Flevoland is ontstaan. Dat blijft alleen bestaan als we het doorgeven. De vier mannen van de Wildfires zijn van plan om het dak eraf te spelen als ze op vrijdag 11 september komen optreden bij Poppodium Corneel. De Wildfires speelt voornamelijk eigen muziek in het genre classic rock met een vleugje blues en funk. Ze laten zich inspireren door 70s en 90s muziek met bands als Led Zeppelin, Red Hot Chili Peppers en Jimi Hendrix. Het optreden start om 8:30 avonds en in het voorprogramma staat Platypus, een opkomende band uit Flevoland. Afgelopen woensdag opende Welzijn Lelystad het Meidenlokaal op de locatie waar voorheen restaurant Bij John zat. Hier kunnen meiden vanaf 11 jaar terecht voor een gezellige inloop, activiteiten en ondersteuning. Het is een plek waar ze zichzelf kunnen zijn, nieuwe mensen ontmoeten en stappen kunnen zetten richting hun toekomst. Het nieuwe meidenlokaal is gevestigd aan de Neringpassage 73 en is iedere woensdag geopend van 5 uur tot 9 uur 's avonds. Meiden kunnen vrij binnenlopen, aanmelden is niet nodig. Meer informatie staat op de website van Welzijn Lelystad. En Flevopost bericht dat restaurantconcept Moeders Mooiste is genomineerd voor de Entree Award van dit jaar. Ze maken kans in de categorie Best New Restaurant or Bar Mid-City with over 70 guests. Op 30 november wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens een feestelijke uitreiking in Theater Amsterdam.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben te maken met een mooi nazomerweekend in Lelystad. Het blijft meest waarschijnlijk droog. Door een kleine kans op een enkele lichte bui vanochtend zeg ik meest waarschijnlijk, want de zon schijnt veelal. Vanmiddag wordt het bij een matige westelijke wind een graad of 21. Vanavond is het vrij helder en wordt het bij een afgezwakte wind snel fris. Vannacht en morgenochtend is het best koud met een minimumtemperatuur van een graad of 10. Morgen wordt het warmer dan vandaag. Dat komt doordat de wind zwak vanuit het zuiden waait. Het wordt zo'n 23 of 24 graden. Maandag lijkt het wel zomer met geregeld zon en een middagtemperatuur van 25 graden. Vanaf dinsdag zijn een jas en paraplu weer nodig, want het wordt wisselvallig en opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
2: Lelystad. Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: 10 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West-Nijl-virus geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Mensen die besmet raakten buiten Europa zijn niet in de cijfers van het centrum opgenomen. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouders de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn dit weekende in Moskou en Kiev, zeggen de Amerikaanse functionarissen. Het zou de eerste keer zijn dat het tweetal de Oekraïnse hoofdstad bezoekt. Vannacht was er weer een Russische aanval op een stad in het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. In een museum in de Canadese stad Quebec is vanaf dit weekende de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is honderden jaren oud en was zoek sinds de val van de monarchie in Oostenrijk-Hongarije in 1918. Vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Vlak daarna ontstond een getouwtrek tussen Oostenrijk en Italië over de vraag aan wie de Florentiner diamant toebehoort. De regering van Quebec heeft de juwelen beschermd tegen inbeslagname, zolang de tentoonstelling loopt. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer langzaam. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Barneveld, 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 van Den Haag naar Arnhem, tussen de Meren en Kanaleneiland, 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Het Cultuurfonds investeert 900.000 euro in Open. Een landelijk netwerk van erfgoedhuizen waar ook Flevoland van profiteert. Daarnaast stellen ze 25.000 euro beschikbaar aan de landelijke opening van de Open Monumentendag, die dit jaar bij de Bataviawerf plaatsvindt. Volgens het Cultuurfonds leeft erfgoed in de monumenten, plekken en tradities die Flevoland hebben gevormd. Op Schokland en Urk en in de verhalen van het voormalige Zuiderzeegebied. In het nieuwe land van de polders, gemalen, dijken en landschapkunst. In de pioniersverhalen van Almere, Lelystad, Dronten en de Noordoostpolder. Ook de drooglegging, de wederopbouw, de landbouwgeschiedenis en de jonge stedenbouw vertellen hoe Flevoland is ontstaan. Dat blijft alleen bestaan als we het doorgeven. De vier mannen van de Wildfires zijn van plan om het dak eraf te spelen als ze op vrijdag 11 september komen optreden bij Poppodium Corneel. De Wildfires speelt voornamelijk eigen muziek in het genre classic rock met een vleugje blues en funk. Ze laten zich inspireren door 70s en 90s muziek met bands als Led Zeppelin, Red Hot Chili Peppers en Jimi Hendrix. Het optreden start om 8:30 avonds en in het voorprogramma staat Platypus, een opkomende band uit Flevoland. Afgelopen woensdag opende Welzijn Lelystad het Meidenlokaal op de locatie waar voorheen restaurant Bij John zat. Hier kunnen meiden vanaf 11 jaar terecht voor een gezellige inloop, activiteiten en ondersteuning. Het is een plek waar ze zichzelf kunnen zijn, nieuwe mensen ontmoeten en stappen kunnen zetten richting een toekomst. Het nieuwe Meidenlokaal is gevestigd aan de Neringpassage 73 en is iedere woensdag geopend van 5 uur tot 9 uur 's avonds. Meiden kunnen vrij binnenlopen, aanmelden is niet nodig. Meer informatie staat op de website van Welzijn Lelystad. En Flevopost bericht dat restaurantconcept Moeders Mooiste is genomineerd voor de Entree Award van dit jaar. Ze maken kans in de categorie Best New Restaurant or Bar Mid-City with Over 70 Guests. Op 30 november wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens een feestelijke uitreiking in Theater Amsterdam.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: We hebben te maken met een mooi nazomerweekend in Lelystad. Het blijft meest waarschijnlijk droog. Door een kleine kans op een enkele lichte bui vanochtend zeg ik meest waarschijnlijk, want de zon schijnt veelal. Vanmiddag wordt het bij een matige westelijke wind een graad of 21. Vanavond is het vrij helder en wordt het bij een afgezwakte wind snel fris. Vannacht en morgenochtend is het best koud met een minimumtemperatuur van een graad of 10. Morgen wordt het warmer dan vandaag. Dat komt doordat de wind zwak vanuit het zuiden waait. Het wordt zo'n 23 of 24 graden. Maandag lijkt het wel zomer met geregeld zon en een middagtemperatuur van 25 graden. Vanaf dinsdag zijn een jas en paraplu weer nodig, want het wordt wisselvallig en opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Amersfoort Noord en Barneveld 5 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het Westnijlvirus geregistreerd. Blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het Westnijlvirus komt vooral voor bij vogels. Het kan bij de gewone huissteekmug belanden wanneer die zich voedt met het bloed van een besmette vogel. Een mug kan het vervolgens weer overdragen op mensen en andere dieren. Het Pentagon heeft geprobeerd met leugendetectors te achterhalen welke defensiemedewerker geheime informatie naar de pers heeft gelekt. Het gebeurde omdat president Trump furieus was dat iemand aan de pers had verklapt dat zijn Iran-oorlog tot grote munitietekorten leidt. De New York Times schrijft dat zo'n 50 medewerkers van het Pentagon een verhoor moesten ondergaan, zowel militairen als burgers die voor defensie werken. Een juridisch expert noemt de onderzoeken met de leugendetectors ongekend, zeker binnen de krijgsmacht. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. Voor het eerst na ruim 100 jaar is de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaat diamant is het pronkstuk van een tentoonstelling in een museum in de Canadese stad Quebec. De steen was kwijt sinds de val van de monarchie in Oostenrijk in 1918. Maar vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog, op een enkel buitje na in het noorden. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort staat file tussen Soesterberg en Leusden 6 kilometer met een kwartier vertraging. Er ligt daar wat rommel op de weg. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Het Cultuurfonds investeert 900.000 euro in Open, een landelijk netwerk van erfgoedhuizen waar ook Flevoland van profiteert. Daarnaast stellen ze 25.000 euro beschikbaar aan de landelijke opening van Open Monumentendag, die dit jaar bij de Bataviawerf plaatsvindt. Volgens het Cultuurfonds leeft erfgoed in de monumenten, plekken en tradities die Flevoland hebben gevormd. Op Schokland en Urk en in de verhalen van het voormalige Zuiderzeegebied. In het nieuwe land van de polders, gemalen, dijken en landschapkunst. In de pioniersverhalen van Almere, Lelystad, Dronten en de Noordoostpolder. Ook de drooglegging, de wederopbouw, de landbouwgeschiedenis en de jonge stedenbouw vertellen hoe Flevoland is ontstaan. Dat blijft alleen bestaan als we het doorgeven. De vier mannen van de Wildfires zijn van plan om het dak eraf te spelen als ze op vrijdag 11 september komen optreden bij Poppodium Corneel. De Wildfires speelt voornamelijk eigen muziek in het genre classic rock met een vleugje blues en funk. Ze laten zich inspireren door 70s en 90s muziek met bands als Led Zeppelin, Red Hot Chili Peppers en Jimi Hendrix. Het optreden start om 8:30 avonds en in het voorprogramma staat Platypus, een opkomende band uit Flevoland. Afgelopen woensdag opende Welzijn Lelystad het Meidenlokaal op de locatie waar voorheen restaurant By John zat. Hier kunnen meiden vanaf 11 jaar terecht voor een gezellige inloop, activiteiten en ondersteuning. Het is een plek waar ze zichzelf kunnen zijn, nieuwe mensen ontmoeten en stappen kunnen zetten richting een toekomst. Het nieuwe meidenlokaal is gevestigd aan de Neringpassage 73 en is iedere woensdag geopend van 5 uur tot 9 uur 's avonds. Meiden kunnen vrij binnenlopen, aanmelden is niet nodig. Meer informatie staat op de website van Welzijn Lelystad. En Flevopost bericht dat restaurantconcept Moeders Mooiste is genomineerd voor de Entree Award van dit jaar. Ze maken kans in de categorie Best New Restaurant or Bar Mid-City with over 70 guests. Op 30 november wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens een feestelijke uitreiking in Theater Amsterdam.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: We hebben te maken met een mooi nazomerweekend in Lelystad. Het blijft meest waarschijnlijk droog. Door een kleine kans op een enkele lichte bui vanochtend zeg ik meest waarschijnlijk, want de zon schijnt veelal. Vanmiddag wordt het bij een matige westelijke wind een graad of 21. Vanavond is het vrij helder en wordt het bij een afgezwakte wind snel fris. Vannacht en morgenochtend is het best koud met een minimumtemperatuur van een graad of 10. Morgen wordt het warmer dan vandaag. Dat komt doordat de wind zwak vanuit het zuiden waait. Het wordt zo'n 23 of 24 graden. Maandag lijkt het wel zomer met geregeld zon en een middagtemperatuur van 25 graden. Vanaf dinsdag zijn een jas en paraplu weer nodig, want het wordt wisselvallig en opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 10 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Op FM, DAB.

0: Plus, via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 12 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Dover blokkeert een grote groep gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het lijkt erop dat het gaat om een anti-immigratieactie. Vanochtend verzamelde een groep in het zwart geklede mannen zich bij de toegangsweg tot de veerhaven en riepen leuzen als Wienstraten, onze straten. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van rechtsextremist Tommy Robinson. In de file die in de haven van Dover is ontstaan zitten ook Nederlanders die hun boot hoopten te halen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, meldt het Russische persbureau Interfax. De twee hebben van de Amerikaanse president Trump een volmacht gekregen om dit weekend met de Russische president Poetin te praten over beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Witkoff en Kushner gaan morgen naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat zou voor het eerst zijn. President Zelensky heeft gezegd dat zijn land tijdens het bezoek geen aanvallen uitvoert op Rusland en hij roept de Russen op ook niet aan te vallen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Het gaat om een Chinees. Hij kon, begeleid door reddingswerkers, op eigen kracht de tunnel uitlopen. Gisteren werden er 10 dagen na de vloedgolf ook al 2 Nepalese medewerkers van een waterkrachtcentrale levend uit de tunnel gehaald. Waarschijnlijk zitten nog steeds honderden mensen vast. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen van het West-Nijl-virus geregistreerd, blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het weer op de meeste plaatsen vanmiddag droog en steeds vaker komt de zon door. Alleen in het noorden kan er nog een bui vallen. Het is een graad of 19 vanmiddag. Vanavond droog en vooral landinwaarts koelt het flink af naar een graad of 8. Morgen overdag droog en vooral in het binnenland zonnig en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort-West en Barneveld, 12 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Het Cultuurfonds investeert 900.000 euro in Open, een landelijk netwerk van erfgoedhuizen waar ook Flevoland van profiteert. Daarnaast stellen ze 25.000 euro beschikbaar aan de landelijke opening van de Open Monumentendag, die dit jaar bij de Bataviawerf plaatsvindt. Volgens het Cultuurfonds leeft erfgoed in de monumenten, plekken en tradities die Flevoland hebben gevormd. Op Schokland en Urk en in de verhalen van het voormalige Zuiderzeegebied. In het nieuwe land van de polders, gemalen, dijken en landschapkunst. In de pioniersverhalen van Almere, Lelystad, Dronten en de Noordoostpolder. Ook de drooglegging, de wederopbouw, de landbouwgeschiedenis en de jonge stedenbouw vertellen hoe Flevoland is ontstaan. Dat blijft alleen bestaan als we het doorgeven. De vier mannen van de Wildfires zijn van plan om het dak eraf te spelen als ze op vrijdag 11 september komen optreden bij Poppodium Corneel. De Wildfires speelt voornamelijk eigen muziek in het genre classic rock met een vleugje blues en funk. Ze laten zich inspireren door 70s en 90s muziek met bands als Led Zeppelin, Red Hot Chili Peppers en Jimi Hendrix. Het optreden start om 8:30 avonds en in het voorprogramma staat Platypus, een opkomende band uit Flevoland. Afgelopen woensdag opende Welzijn Lelystad het Meidenlokaal op de locatie waar voorheen restaurant By John zat. Hier kunnen meiden vanaf 11 jaar terecht voor een gezellige inloop, activiteiten en ondersteuning. Het is een plek waar ze zichzelf kunnen zijn, nieuwe mensen ontmoeten en stappen kunnen zetten richting een toekomst. Het nieuwe meidenlokaal is gevestigd aan de Neringpassage 73 en is iedere woensdag geopend van 5 uur tot 9 uur 's avonds. Meiden kunnen vrij binnenlopen, aanmelden is niet nodig. Meer informatie staat op de website van Welzijn Lelystad. En Flevopost bericht dat restaurantconcept Moeders Mooiste is genomineerd voor de Entree Award van dit jaar. Ze maken kans in de categorie Best New Restaurant or Bar Mid-City with Over 70 Guests. Op 30 november wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens een feestelijke uitreiking in Theater Amsterdam.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben te maken met een mooi nazomerweekend in Lelystad. Het blijft meest waarschijnlijk droog. Door een kleine kans op een enkele lichte bui vanochtend zeg ik meest waarschijnlijk, want de zon schijnt veelal. Vanmiddag wordt het bij een matige westelijke wind een graad of 21. Vanavond is het vrij helder en wordt het bij een afgezwakte wind snel fris. Vannacht en morgenochtend is het best koud met een minimumtemperatuur van een graad of 10. Morgen wordt het warmer dan vandaag. Dat komt doordat de wind zwak vanuit het zuiden waait. Het wordt zo'n 23 of 24 graden. Maandag lijkt het wel zomer met geregeld zon en een middagtemperatuur van 25 graden. Vanaf dinsdag zijn een jas en paraplu weer nodig, want het wordt wisselvallig en opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 9 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
4: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar

0: of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 1 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook vandaag houdt de politie zoekacties in en rond over Asselt. Waarnaar gezocht wordt, is niet bekendgemaakt. Omroep Gelderland meldt dat zo'n 25 mensen met metaaldetectoren aan het zoeken zijn in een berm en een weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mensen met bivakbussen naar dat huis. Er is geschoten en een beveiliger kwam om het leven. De afgelopen dagen zijn meermaals wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij. 3 mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde de auto. Zij raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook 2 mannen moesten mee naar het politiebureau, 1 voor het vernielen van de auto en de ander had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Een groep gemaskerde mannen blokkeert in de haven van Dover de toegang tot de veerboot naar het Europese vasteland. Het lijkt een protest tegen immigratie. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Gisteren lukte dat ook al bij 2 andere medewerkers van een waterkrachtcentrale. De toegangswegen tot de tunnels werden 1,5 week geleden bedolven door de stortvloed van stenen, ijs en modder. Het weer, op de meeste plaatsen droog en steeds meer zon, bij een graad of 19. Vanavond droog en ook morgen droog en dan vooral in het binnenland zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Het Cultuurfonds investeert 900.000 euro in Open, een landelijk netwerk van erfgoedhuizen waar ook Flevoland van profiteert. Daarnaast stellen ze 25.000 euro beschikbaar aan de landelijke opening van Open Monumentendag, die dit jaar bij de Bataviawerf plaatsvindt. Volgens het Cultuurfonds leeft erfgoed in de monumenten, plekken en tradities die Flevoland hebben gevormd. Op Schokland en Urk en in de verhalen van het voormalige Zuiderzeegebied. In het nieuwe land van de polders, gemalen, dijken en landschapkunst. In de pioniersverhalen van Almere, Lelystad, Dronten en de Noordoostpolder. Ook de drooglegging, de wederopbouw, de landbouwgeschiedenis en de jonge stedenbouw vertellen hoe Flevoland is ontstaan. Dat blijft alleen bestaan als we het doorgeven. De vier mannen van de Wildfires zijn van plan om het dak eraf te spelen als ze op vrijdag 11 september komen optreden bij Poppodium Corneel. De Wildfires speelt voornamelijk eigen muziek in het genre classic rock met een vleugje blues en funk. Ze laten zich inspireren door 70s en 90s muziek met bands als Led Zeppelin, Red Hot Chili Peppers en Jimi Hendrix. Het optreden start om 8:30 s'avonds en in het voorprogramma staat Platypus, een opkomende band uit Flevoland. Afgelopen woensdag opende Welzijn Lelystad het Meidenlokaal op de locatie waar voorheen restaurant Bij John zat. Hier kunnen meiden vanaf 11 jaar terecht voor een gezellige inloop, activiteiten en ondersteuning. Het is een plek waar ze zichzelf kunnen zijn, nieuwe mensen ontmoeten en stappen kunnen zetten richting een toekomst. Het nieuwe meidenlokaal is gevestigd aan de Neringpassage 73 en is iedere woensdag geopend van 5:00 tot 9:00 s'avonds. Meiden kunnen vrij binnenlopen, aanmelden is niet nodig. Meer informatie staat op de website van Welzijn Lelystad. En Flevopost bericht dat restaurantconcept Moeders Mooiste is genomineerd voor de Entree Award van dit jaar. Ze maken kans in de categorie Best New Restaurant or Bar Mid-City with over 70 guests. Op 30 november wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens een feestelijke uitreiking in Theater Amsterdam.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben te maken met een mooi nazomerweekend in Lelystad. Het blijft meest waarschijnlijk droog. Door een kleine kans op een enkele lichte bui vanochtend zeg ik meest waarschijnlijk, want de zon schijnt veelal. Vanmiddag wordt het bij een matige westelijke wind een graad of 21. Vanavond is het vrij helder en wordt het bij een afgezwakte wind snel fris. Vannacht en morgenochtend is het best koud met een minimumtemperatuur van een graad of 10. Morgen wordt het warmer dan vandaag. Dat komt doordat de wind zwak vanuit het zuiden waait. Het wordt zo'n 23 of 24 graden. Maandag lijkt het wel zomer met geregeld zon en een middagtemperatuur van 25 graden. Vanaf dinsdag zijn een jas en paraplu weer nodig, want het wordt wisselvallig en opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
4: 2 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De blokkade in de Britse stad Dover lijkt voorbij. Vanochtend versperde een groep van honderden gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het was een protest tegen immigratie. Ze riepen leuzen als Wiens straten, onze straten en stop de boten. De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Ook tientallen militairen konden worden gevolgd via de reisapp Polar Steps, meldt Follow the Money. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Het ministerie van Defensie verwijdert Polar Steps nu van alle telefoons van de krijgsmacht. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. 3 mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde haar auto. Ze raakte daarbij gewond in haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook 2 mannen moesten mee naar het politiebureau. 1 voor het vernielen van de auto en de andere had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Het weer nog. In het noorden nog kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen droog. En steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en wolkenvelden. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land nog op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort-Noord en Barneveld 9 kilometer file met een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Het Cultuurfonds investeert 900.000 euro in Open, een landelijk netwerk van erfgoedhuizen waar ook Flevoland van profiteert. Daarnaast stellen ze 25.000 euro beschikbaar aan de landelijke opening van Open Monumentendag, die dit jaar bij de Bataviawerf plaatsvindt. Volgens het Cultuurfonds leeft erfgoed in de monumenten, plekken en tradities die Flevoland hebben gevormd. Op Schokland en Urk en in de verhalen van het voormalige Zuiderzeegebied. In het nieuwe land van de polders, gemalen, dijken en landschapkunst. In de pioniersverhalen van Almere, Lelystad, Dronten en de Noordoostpolder. Ook de drooglegging, de wederopbouw, de landbouwgeschiedenis en de jonge stedenbouw vertellen hoe Flevoland is ontstaan. Dat blijft alleen bestaan als we het doorgeven. De vier mannen van de Wildfires zijn van plan om het dak eraf te spelen als ze op vrijdag 11 september komen optreden bij Poppodium Corneel. De Wildfires speelt voornamelijk eigen muziek in het genre classic rock met een vleugje blues en funk. Ze laten zich inspireren door 70s en 90s muziek met bands als Led Zeppelin, Red Hot Chili Peppers en Jimi Hendrix. Het optreden start om 8:30 avonds en in het voorprogramma staat Platypus, een opkomende band uit Flevoland. Afgelopen woensdag opende Welzijn Lelystad het Meidenlokaal op de locatie waar voorheen restaurant Bij John zat. Hier kunnen meiden vanaf 11 jaar terecht voor een gezellige inloop, activiteiten en ondersteuning. Het is een plek waar ze zichzelf kunnen zijn, nieuwe mensen ontmoeten en stappen kunnen zetten richting een toekomst. Het nieuwe meidenlokaal is gevestigd aan de Neringpassage 73 en is iedere woensdag geopend van 5 uur tot 9 uur 's avonds. Meiden kunnen vrij binnenlopen, aanmelden is niet nodig. Meer informatie staat op de website van Welzijn Lelystad. En Flevopost bericht dat restaurantconcept Moeders Mooiste is genomineerd voor de Entree Award van dit jaar. Ze maken kans in de categorie Best New Restaurant or Bar Mid-City with Over 70 Guests. Op 30 november wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens een feestelijke uitreiking in Theater Amsterdam.
2: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben te maken met een mooi nazomerweekend in Lelystad. Het blijft meest waarschijnlijk droog. Door een kleine kans op een enkele lichte bui vanochtend zeg ik meest waarschijnlijk, want de zon schijnt veelal. Vanmiddag wordt het bij een matige westelijke wind een graad of 21. Vanavond is het vrij helder en wordt het bij een afgezwakte wind snel fris. Vannacht en morgenochtend is het best koud met een minimumtemperatuur van een graad of 10. Morgen wordt het warmer dan vandaag. Dat komt doordat de wind zwak vanuit het zuiden waait. Het wordt zo'n 23 of 24 graden. Maandag lijkt het wel zomer met geregeld zon en een middagtemperatuur van 25 graden. Vanaf dinsdag zijn een jas en paraplu weer nodig, want het wordt wisselvallig en opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld zo'n 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de N227 Amersfoort richting Wijk bij Duurstede. Voor de aansluiting met de N224 3 kilometer file met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
3: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
4: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en komt het verkeer weer op gang. In Tilburg is opnieuw de servo ontsnapt die eerder al zijn hok uit wist te komen. Vanmiddag rond 2:30 verscheen er een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is nog niet duidelijk. De servo in Tilburg ontsnapte vorig jaar mei ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. En een vrouw is vannacht in Rotterdam ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte daarbij gewond. De automobilist is aangehouden. Volgens de politie had ze gedronken. Uitgaanspubliek in de stad keerde zich na het ongeluk tegen de vrouw. Twee mannen zijn ook aangehouden. Eén voor vernieling van de auto en de ander voor het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs. Het weer, in het noorden nog kans op een bui, maar op de meeste plekken droog en steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden en 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld 6 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En dat heeft te maken met de afgesloten A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Het Cultuurfonds investeert 900.000 euro in Open, een landelijk netwerk van erfgoedhuizen waar ook Flevoland van profiteert. Daarnaast stellen ze 25.000 euro beschikbaar aan de landelijke opening van Open Monumentendag, die dit jaar bij de Bataviawerf plaatsvindt. Volgens het Cultuurfonds leeft erfgoed in de monumenten, plekken en tradities die Flevoland hebben gevormd. Op Schokland en Urk en in de verhalen van het voormalige Zuiderzeegebied. In het nieuwe land van de polders, gemalen, dijken en landschapkunst. In de pioniersverhalen van Almere, Lelystad, Dronten en de Noordoostpolder. Ook de drooglegging, de wederopbouw, de landbouwgeschiedenis en de jonge stedenbouw vertellen hoe Flevoland is ontstaan. Dat blijft alleen bestaan als we het doorgeven. De vier mannen van de Wildfires zijn van plan om het dak eraf te spelen als ze op vrijdag 11 september komen optreden bij Poppodium Corneel. De Wildfires speelt voornamelijk eigen muziek in het genre classic rock met een vleugje blues en funk. Ze laten zich inspireren door 70s en 90s muziek met bands als Led Zeppelin, Red Hot Chili Peppers en Jimi Hendrix. Het optreden start om 8:30 avonds en in het voorprogramma staat Platypus, een opkomende band uit Flevoland. Afgelopen woensdag opende Welzijn Lelystad het Meidenlokaal op de locatie waar voorheen restaurant Bij John zat. Hier kunnen meiden vanaf 11 jaar terecht voor een gezellige inloop, activiteiten en ondersteuning. Het is een plek waar ze zichzelf kunnen zijn, nieuwe mensen ontmoeten en stappen kunnen zetten richting een toekomst. Het nieuwe meidenlokaal is gevestigd aan de Neringpassage 73 en is iedere woensdag geopend van 5 uur tot 9 uur 's avonds. Meiden kunnen vrij binnenlopen, aanmelden is niet nodig. Meer informatie staat op de website van Welzijn Lelystad. En Flevopost bericht dat restaurantconcept Moeders Mooiste is genomineerd voor de Entree Award van dit jaar. Ze maken kans in de categorie Best New Restaurant or Bar Mid-City with over 70 guests. Op 30 november wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens een feestelijke uitreiking in Theater Amsterdam.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben te maken met een mooi nazomerweekend in Lelystad. Het blijft meest waarschijnlijk droog. Door een kleine kans op een enkele lichte bui vanochtend zeg ik meest waarschijnlijk, want de zon schijnt veelal. Vanmiddag wordt het bij een matige westelijke wind een graad of 21. Vanavond is het vrij helder en wordt het bij een afgezwakte wind snel fris. Vannacht en morgenochtend is het best koud met een minimumtemperatuur van een graad of 10. Morgen wordt het warmer dan vandaag. Dat komt doordat de wind zwak vanuit het zuiden waait. Het wordt zo'n 23 of 24 graden. Maandag lijkt het wel zomer met geregeld zon en een middagtemperatuur van 25 graden. Vanaf dinsdag zijn een jas en paraplu weer nodig, want het wordt wisselvallig en opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld, 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: 4 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polarsteps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polarsteps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Dat gebeurde bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. Het toestel, een McDonnell F4 Phantom, verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden 2 piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt, is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en niet zelf hem proberen te vangen. Het is niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. In Overasselt zijn ook vandaag weer zoekacties. Volgens Omroep Gelderland is een groep mensen met metaaldetectoren aan het zoeken in een berm en in weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok er een groep mensen met bivakmutsen naar dat huis en kwam een beveiliger om het leven. De afgelopen dagen zijn er meermaals wapens gevonden. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: begin van ABC en The Look of Love. Het is 4 uur geweest. En dat betekent weer zaterdagmiddag dat het tijd is tot 6 uur voor een nieuwe aflevering van Muziekplein. Jantien, ook goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Je bent weer gelukkig bij deze week. Dat scheelt weer. Dat is weer fijn. Dat is weer handig inderdaad. Wij hebben toch een beetje triest nieuws te melden. Misschien een hoop mensen het al wisten, maar Wil de Vries, bijna de pionier van Radio Lezen, dat is afgelopen maandag 1 september op 80-jarige leeftijd overleden. En daar zijn we allemaal heel verdrietig om. En goed, hij is al een tijdje niet meer op de radio wegens gezondheidsproblemen. Maar leuk nieuws is dan wel dat we morgen toch nog eventjes een van zijn allerlaatste uitzendingen die hij gemaakt heeft vorig jaar, oktober was dat ergens, nog een keer wordt uitgezonden in het programma met Joke Wolthuis. Dat zal zijn tussen 9 en 10 morgenochtend. Dus
1: gaan
0: dat luisteren. Ja, precies.
1: Een mooie, hoe noem je dat, tribute.
0: Ja, tribute aan Wil de Vries.
1: Aan Wil,
0: ja. Ja, toch heel veel samen meegewerkt, ook in de jaren 90. En hij heeft heel veel gedaan ook voor de omroep. Ja. Vroeger zelfs nog apparatuur aangeschaft voor de studio nog op het oude adres. Want zo was hij dan ook weer zo gul. En hij kwam altijd even langs en dat soort zaken. En
1: de helft van Lelystad heeft van hem leren autorijden.
0: Ja, ook dat nog eens een keer, ja. Want dat deed hij ook, ja, inderdaad, ja, ja. Ja, het is allemaal triest allemaal, maar ik kan er weinig anders over zeggen eigenlijk.
1: Mooi dat je morgenochtend eventjes...
0: Dus de 9 en 10 heb ik begrepen dat dat is bij Joke Wolthuis in spoor 55 uur. Dus, goed, dan hebben wij nog meer. Ja, de meteorologische herfst is begonnen. We kunnen het al een klein beetje aan het weer zien. Een beetje wat regenachtige. Qua temperatuur nog niet hoor, want dat is nog steeds goed. Maar we krijgen nog een paar mooie dagen straks, dus... was ik nog wat vergeten? Of had je ook nog iets hier aan toe te voegen aan wat dingen van de afgelopen week?
1: Dat is wat meer persoonlijk, maar ook wel alle gedoe. Of gedoe. Het overlijden van de koning van Noorwegen.
0: Ja, ook ja.
1: En
0: ja.
1: Wij komen nog wel eens een keertje in Noorwegen in de vakantie. En alles bij elkaar is het toch ook wel weer leuk om dan te zien... om bekende plekken uit Oslo te zien. En hoe de Nooren daarmee omgaan.
0: Ja.
1: Dus hele bekende van goede vrienden van ons eigen koningshuis.
0: Dus. Ja, precies. Dus altijd wel leuk om te zien als je ziet waar je zelf weg geweest bent. En je ziet dan de beelden weer op televisie voorbij komen. Ja, dan denk ik, daar hebben we ook gelopen of dat is het. Oké. Goed, dat gezegd hebben we. We hebben gewoon een nieuwe muziekplein. We hebben straks de bekendmaking van een nieuwe Flevoschijf. We hebben bericht uit de regio. De headlines zijn er om 5:30 en om 6:30. En we hebben uiteraard ook uit op zaterdag weer straks helemaal aan het einde van de show. Ik ben benieuwd nog wat te doen is op cultureel gebied. Is er nog een leuke film?
1: Het begint een beetje volgende week Lelystad.
0: Het komt weer een beetje last. Ja, inderdaad. We hebben de Open Monumentendag in Flevoland ook. Dus het begint weer te komen. De vakanties zijn weer voorbij. Iedereen is weer aan de bak. En dat soort zaken dus. En in de Muziekplein tot 6 uur met een heleboel muziek. Dus blijf luisteren.
2: Tot 6 uur Muziekplein.

0: 2-1, dat was Bente dus. En een plaatje waar je best wel vrolijk van wordt. Dus, dan even wat nieuws, want de gemeente Lelystad wil 10 miljoen euro extra uittrekken voor statusleding. En daarmee kunnen de nieuwe inwoners een beroep blijven doen op deze financiële ondersteuning bij het kopen van een huis. Het college van burgemeester en wethouders doet het voorstel aan de gemeenteraad. Die beslissen er waarschijnlijk in oktober al over. Vorige week bleek uit de cijfers van het kadaster dat Lelystad bovenaan staat als het gaat om het aantal huizen dat een startersleiding wordt gekocht. En bij 43% van de verkochte huizen klopten de kopers aan bij de gemeente voor deze renteloze lening. Kopers kunnen nu maximaal 65.000 euro lenen. En het college schrijft dat de gemeente per maand gemiddeld zo'n 30 startersleningen verstrekt. En vorig jaar februari was de pot aangevuld met 20 miljoen euro. Dus, maar ja, goed, die is nu alweer leeg blijkbaar. Dus vandaar het voorstel om nog eens een keer 10 miljoen voor leningen beschikbaar te stellen. Hoewel de leningen bijna altijd worden afgelost en dus voor de gemeente slechts een beperkt financieel risico vormen, is het, ja, het uitgeven van reeds meer geld aan startersleningen niet zonder nadelen namelijk. Want, maar goed, in ieder geval samen met leningen op het gebied van wonen en ja, heeft de gemeente dus zo'n 100 miljoen euro aan leningen uitstaan. En dat geld is niet beschikbaar voor andere uitgaven van de gemeente. Het college laat nu evaluatie uitvoeren om na te gaan of de startersleding wel echt doet wat het moet doen. Starters helpen bij de aankoop van hun eerste woning. De resultaten van onderzoek worden volgend jaar zomer aan de gemeenteraad voorgelegd. Dus goed, nou, het ziet er op zich best aardig uit als ze er toch weer mee bezig zijn.
1: Ja, dus, zeker. Ja,
0: ook mensen zullen het nodig hebben inderdaad.
1: Ja. Wie de laatste weken over de Larsenweg richting Lelystad rijdt, heeft het ongetwijfeld gezien. Sinds half augustus staat daar een spookauto met een Pools kenteken in de berm. Van de eigenaar ontbreekt ieder spoor. En wat doet die auto daar en waarom wordt hij niet weggesleept? Het voertuig staat sinds 14 augustus in de berm ten hoogte van de bushalte Eendeweg, vlak voor Lelystad Airport. Ik heb hem ook, zie hem ook iedere keer als ik er langskom. Achter het voertuig staat een rood-witte pion opgesteld en onder de ruitenwissers zitten meerdere waarschuwingsbriefjes van de provincie Flevoland geplakt. De provincie is wegbeheerder en toezichthouder en die weet niet wie de eigenaar van de spookauto is, vertelt een woordvoerder desgevraagd. Volgens haar mag het voertuig ook niet zomaar worden weggesleept. Daarvoor geldt een wettelijke procedure. Het staat namelijk op een veilige locatie en vormt daarmee geen gevaar voor de verkeersveiligheid. Het vermoeden bestaat dat de bestuurder de auto heeft achtergelaten nadat die pech heeft gekregen. Hoe lang de auto in de berm aan de Larsenweg kan blijven staan, is niet bekend. Volgens de provincie kan dat enkele weken duren. Dus we houden het in de gaten.
0: Ja, nou ja, duur op parkeerplaats dan nog uiteindelijk. Maar ja, misschien was die auto stuk en dacht hij van ik heb voorlopig geen geld om dat ding te laten repareren of te laten slepen.
1: En als niemand weet van wie die is, kennelijk krijgen ze geen informatie uit Polen vandaan.
0: Nee,
1: van wie de eigenaar
0: dat wordt wel
1: is.
0: Lastig. Maar ja, je ziet het vaker inderdaad hoor, dat de auto's met Oost-Europees kenteken, dat de her en der maar weer worden gestald en een hele lange tijd niet worden opgehaald. Ja. Maar goed, we gaan het zien hoe lang die dan nog staat.
1: Nu wordt er nog netjes omheen gemaakt.
0: Ja, precies inderdaad. Straks overigens de nieuwe Flavor schrijft bij recensentje uit de oude doos van Aerosmith. Je kent ze nog wel van onder andere deze. Dit is Dream On in Muziekplein.

0: Hij is best fijn, hè, deze. Hij is best fijn. Het is de nieuwe Flevoschijf voor deze week. En die is van James Blunt, Taste Like Summer. And that's dangerous. Dus dat betekent dat je hem regelmatig voorbij hoort komen.
1: Van 4 tot 6 uur, Muziekplein.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
3: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Het Cultuurfonds investeert 900.000 euro in Open, een landelijk netwerk van erfgoedhuizen waar ook Flevoland van profiteert. Daarnaast stellen ze 25.000 euro beschikbaar aan de landelijke opening van Open Monumentendag, die dit jaar bij de Bataviawerf plaatsvindt. Volgens het Cultuurfonds leeft erfgoed in de monumenten, plekken en tradities die Flevoland hebben gevormd. Op Schokland en Urk en in de verhalen van het voormalige Zuiderzeegebied. In het nieuwe land van de polders, gemalen, dijken en landschapkunst. In de pioniersverhalen van Almere, Lelystad, Dronten en de Noordoostpolder. Ook de drooglegging, de wederopbouw, de landbouwgeschiedenis en de jonge stedenbouw vertellen hoe Flevoland is ontstaan. Dat blijft alleen bestaan als we het doorgeven. De vier mannen van de Wildfires zijn van plan om het dak eraf te spelen als ze op vrijdag 11 september komen optreden bij Poppodium Corneel. De Wildfires speelt voornamelijk eigen muziek in het genre classic rock met een vleugje blues en funk. Ze laten zich inspireren door 70s en 90s muziek met bands als Led Zeppelin, Red Hot Chili Peppers en Jimi Hendrix. Het optreden start om 8:30 avonds en in het voorprogramma staat Platypus, een opkomende band uit Flevoland. Afgelopen woensdag opende Welzijn Lelystad het Meidenlokaal op de locatie waar voorheen restaurant Bij John zat. Hier kunnen meiden vanaf 11 jaar terecht voor een gezellige inloop, activiteiten en ondersteuning. Het is een plek waar ze zichzelf kunnen zijn, nieuwe mensen ontmoeten en stappen kunnen zetten richting een toekomst. Het nieuwe meidenlokaal is gevestigd aan de Neringpassage 73 en is iedere woensdag geopend van 5 uur tot 9 uur 's avonds. Meiden kunnen vrij binnenlopen, aanmelden is niet nodig. Meer informatie staat op de website van Welzijn Lelystad. En Flevopost bericht dat restaurantconcept Moeders Mooiste is genomineerd voor de Entree Award van dit jaar. Ze maken kans in de categorie Best New Restaurant or Bar Mid-City with Over 70 Guests. Op 30 november wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens een feestelijke uitreiking in Theater Amsterdam.
2: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: We hebben te maken met een mooi nazomerweekend in Lelystad. Het blijft meest waarschijnlijk droog. Door een kleine kans op een enkele lichte bui vanochtend zeg ik meest waarschijnlijk, want de zon schijnt veelal. Vanmiddag wordt het bij een matige westelijke wind een graad of 21. Vanavond is het vrij helder en wordt het bij een afgezwakte wind snel fris. Vannacht en morgenochtend is het best koud met een minimumtemperatuur van een graad of 10. Morgen wordt het warmer dan vandaag. Dat komt doordat de wind zwak vanuit het zuiden waait. Het wordt zo'n 23 of 24 graden. Maandag lijkt het wel zomer met geregeld zon en een middagtemperatuur van 25 graden. Vanaf dinsdag zijn een jas en paraplu weer nodig, want het wordt wisselvallig en opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land nog op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld, 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: En een Parsons Project en Don't Answer Me's hebben ze ook een hoop mooie gemaakt. En ja, laatst is Eric Wilson, die heel veel zangpartijen deed. Jaren geleden al helaas overleden, maar toch wel mooi werk achtergelaten. Dus zo, dan zijn we de headlines van 4:30 voorbij. We hebben wat nieuws over een echte mijlpaal. Want zo schrijft burgemeester Mieke Baldus het gebeuren over het 25-jarig bestaan van de Bataviastad Fashion Outlet. Het winkel- en horecacentrum heeft volgens haar vanaf het eerste moment al ongelooflijke aantrekkingskracht uitgeoefend op bezoekers vanuit het hele land en ook zelfs uit de hele wereld. En dat verdient waardering, vindt Baldus. De outlet is volgens Baldus meer geworden dan alleen maar een plek dan om te winkelen. Het is echt een dagje uit. Dus als een terrasje wil pakken, kunnen veel beheersingen tegenwoordig ook naar Bataviastad. Dus ja, Bataviastad is volgens Bas ook een belangrijke werkgever voor de regio Lelystad. Volgens cijfers van een onderzoeksbureau van Ipsos INO waren er in 2024 ongeveer 1100 banen in winkels en horeca daar. Dus dat is best wel aanzienlijk. En volgens marketingdirecteur Sue Martin is Bataviastad met zo'n 25 jaar veranderd in een winkelstadje met vooral afgeprijsde merken, artikelen tot toeristische attracties. Dus vanaf het stadhuis klinkt al jaren de kritiek dat Bataviastad de ondernemers daar weinig tot niets heeft gebracht. Dus bezoekers van de outlet komen daar niet naar het centrum, waar het laatste jaren veel te modewinkels zijn verdwenen. Dus in ons eigen stadcentrum is nood te binnen. Maar uit onze cijfers blijkt nu ook dat dit niets te maken heeft met Bataviastad. In het begin hield het elkaar aardig in stand, maar het is wel zo dat ze in het stadhuis op een hoop te doen hebben. En dat het ook wel dat wat problemen kan zijn. Anders hadden Roddy Martijs van Economische Zaken. We werken dus hard, zeggen ze, aan een seizoensprogrammering en de aankleding. En we werken hard aan de transformatie van een iets andere stad dan het was. Dus dat is wel duidelijk inderdaad, dat het anders is geworden dan het was. Maar goed, dat zal in meer plaatsen zo zijn. Maar kijken wat het gaat worden dan.
1: We gaan het weer zien.
0: Ja.
1: Zoals altijd. Goed. Door de langdurige droogte oogsten boeren dit jaar minder dan normaal. Volgens directeur André Hogendijk van BO Akkerbouw, kenniscentrum van de sector, is de opbrengst dit jaar landelijk gemiddeld zo'n 10-30% lager. Ook in Flevoland, met doorgaans goede omstandigheden, zal de oogst minder zijn. Dat heeft gevolgen voor de boer, vertelt Hogendijk aan de NOS. In basis worden boeren betaald per kilo en het zijn minder kilo's, zegt Hogendijk. Daarnaast kan het zo zijn dat het kleinere formaat en gewicht van de gewassen niet aan de eisen voldoen. Bijvoorbeeld als je aardappelen teelt waarvan je lange frietjes wil maken, dan moeten die aan een bepaalde lengte voldoen. Paul Krijns, voorzitter van Land- en Tuinbouworganisatie in Flevoland, beaamt dat ook boeren in onze regio minder oogsten dan normaal. We hebben een substantieel lagere opbrengst als het gaat om akkerbouwgewassen. Het gaat dan bijvoorbeeld om aardappelen, tarwe en uien, hoewel de echte oogst nog moet beginnen, zit Krijns al wel dat de kwaliteit van de tarwe minder is. Door de droogte komt de korrelvorming niet goed op gang, vertelt hij, en dat is een voorbode van wat je kan verwachten. Het is voor alle gewassen te droog en te warm geweest. Door de warmte rijpt alles veel te vroeg af, waardoor de korrelvorming matig is. Dat vertaalt zich in een magerder opbrengst. Ondanks dat spreekt Krijns niet van een mislukte oogst of een zorgelijke situatie. Weersinvloeden heb je niet in de hand, daar ben je mee grootgebracht, zal ik maar zeggen. In de polder kunnen we nog over genoeg water beschikken, vervolgt hij. Dat is nog een van de grote pluspunten. Ondanks dat gaat de hitte volgens Krijns een enorme invloed hebben op de opbrengst. Wat het uiteindelijk gaat opleveren is nog even afwachten. Door het kleinere aanbod en de grote vraag gaan de prijzen in ieder geval omhoog. Maar er zijn ook extra kosten ontstaan vanwege het beregenen. En het is nu nog niet duidelijk wat dit alles onder de streep betekent. Hoewel de uienoogst al begonnen is, moeten die van de andere gewassen nog op gang komen. Het blijft daarom nog even spannend hoe de oogst daadwerkelijk gaat uitpakken. We zijn er nog niet, zegt Krijns. Als het de komende 3 maanden gaat regenen, kunnen we niet oogsten. En tot die tijd hebben we niks.
0: Nou, ik weet al wat er gaat gebeuren, denk ik. Ik denk dat het allemaal gewoon veel duurder gaat worden. Dus,
1: ja, veel, een beetje.
0: Nou, dat allemaal dingen bij elkaar.
1: Nou, het is geen verdubbeling zoals met de benzine.
0: Nee, dat dan hopelijk weer niet. Nee, dat is natuurlijk nog echt. Ja, eentje uit de hele oude doos. Laat me zien, ik ken wel allemaal met Something So Strong. Maar deze komt nou veel eerder uit in de jaren 70 al. Dit is Watch Me.

0: Het was in de mooie zomer van 1983, deze dikke vette hit van Michael Jackson. Wannabe Start Something. En eigenlijk het hele album, hè, het album Thriller, was een beetje uitgemolken. En zo'n beetje alles was erop stond, was uitgebracht op de single. Dus nou, dat is in ieder geval even leuk om dat nog eventjes ter gehoor te brengen. Nog even de gevoelens van het gevoel van de zomer van 1983. Ja, dan nog wat nieuws, want wie één of meerdere woningen in Lelystad wil bouwen, maar daarvoor nog geen plannen heeft bij de gemeente en die er nog niet zijn ingediend, wordt gevraagd om zich zo snel mogelijk te melden. Dan kan Lelystad de plannen vroegtijdig indienen bij de netbeheerder Liander, die dan kans te maken op voldoende elektriciteit. Want dat schijnt ook nog een probleem te zijn tegenwoordig. Nou ja, het gaat daarbij om woningen die uiterlijk in 2036 worden gebouwd. Ook mensen die bijvoorbeeld een bestaand pand willen ombouwen tot woning, wordt gevraagd zich te melden voor 14 september aanstaande. Dus wie vanaf 1 juli een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting nodig heeft, komt op een wachtlijst te staan. En als er stroom beschikbaar is, verdeelt de netbeheerder Liander op basis van de binnenkomst. Dus wie het eerst komt, wie het eerst geluk heeft, dus zullen we maar zeggen in dit geval. Woningbouw krijgt niet automatisch meer voorrang. Projecten die al op de stroomnet ontlasten of groot maatschappelijk belang van belang zijn, gaan overigens ook wel voor. Om die kans voldoende elektriciteit te vergroten, kunnen gemeenten en woningbouwprojecten vanaf 1 oktober aan Liander doorgeven. En Lelystad beoordeelt de projecten eerst zelf en bepaalt dan de volgorde van de lijst die daar wordt ingediend bij Liander. Zeewolde staat vorige maand op een vergelijkbare oproep aan de initiatiefnemers van de woningbouw. Urk zegt al jaarlijks een lijst met projecten door te geven aan Liander. En van de overige Flevolandse gemeenten is overigens niet bekend hoe ze daarmee omgaan. Dus, maar goed, het is wel van belang als je wat wil, dan dat je er wel op tijd bij moet zijn. Anders dan
1: wordt het ellenlang
0: wachten natuurlijk. Ja.
1: Ja. Voor sommige bezoekers van het schip de Batavia in Lelystad voelde het zondag wel een beetje treurig. Het was de laatste keer dat ze het iconische bouwwerk konden bezoeken terwijl het schip in het water lag. De replica van het VOC-schip gaat namelijk op 19 september naar Amsterdam voor onderhoud. In oktober komt het schip weer terug, maar zal dan aan land worden gebracht. De Batavia ligt sinds 1995 in het Markermeer langs de Oostvaardersdijk in Lelystad. Het schip vertoont houtrot en wordt daarom aan land gehaald. In het vernieuwde museum Batavia Land zal de reconstructie van scheepsbouwmeester Willem Vos dus wel te bezoeken zijn, maar op een andere manier. Voor Robert Wagenmeester van Batavia Land is vooral het einde van een tijdperk. Maar hij wil het niet al te somber inzien, aangezien het ook het begin van iets nieuws is. De Batavia zal straks op het land 8 meter hoger liggen dan nu. Zo is hij vanaf het gehele Batavia-kwartier te zien. Sommige bezoekers zijn zelfs uit Duitsland gekomen om deze laatste dag mee te maken. Ondanks dat het regenachtig weer is, stroomt de boot vol met mensen. Voor een aantal van hen is het wel even slikken, ook voor vrijwilliger Aard. Want de ervaring van het schip zal in de toekomst wel echt anders zijn. Je zal hem niet meer voelen bewegen op de golven als er bijvoorbeeld een ander schip langsvaart. Dat is jammer, dus heb ik er wel een beetje een dubbel gevoel bij. Maar toch is hij blij met deze stap. Dit had al veel eerder gemoeten, nu gaat het eindelijk gebeuren. Het schip wordt op 19 september vanaf Lelystad naar een droogdok in Amsterdam gesleept. Daar wordt ze in een constructie getild. Daarna keert de Batavia terug naar Lelystad en komt op 2 oktober aan land. Vanaf een ponton wordt het schip op een trailer de kade opgereden. De planning hangt wel af van het weer en van het waterpeil in het Markermeer.
0: Ja, er zijn de meerdere factoren die bepalen hoe wat het verder gaat allemaal. Maar goed, ik had het vorige week al gemeld inderdaad. En die datum komt uiteindelijk wel steeds dichterbij natuurlijk. Dat is ook wel zo. Zo, nou eens even kijken of we nog wat leuke muziek hebben. Jawel.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het

0: Land is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Het toestel is het McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De F4 verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt, is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en is het verkeer weer op gang gekomen. In Tilburg is een serval ontsnapt. Een serval is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Vanmiddag rond 2:30 verscheen een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is niet duidelijk. Wel heeft de serval twee kippen gedood. De serval in Tilburg ontsnapte vorig jaar ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land nog op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar gebeurde een ongeluk bij Barneveld. De weg is weer vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: je weet is het alweer gelijk 6 uur. Dan weer het nieuws weer even, want inwoners van Flevoland kunnen vanaf volgende week legervliegtuigen laag over Hoorn of zien vliegen. Defensie doet vanaf maandag mee aan de internationale oefening Falcon Leap. En Flevoland ligt in het vlieggebied van de deelnemende toestellen. De oefening vindt plaats in Groningen, Noord-Brabant en België. En Defensie oefent daar met het droppen van vracht en parachutisten. 11 landen doen mee aan de 8 verschillende typen vliegtuigen. Het gaat om Europese landen zoals Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Aangevuld overigens ook met de Verenigde Staten. De legervliegtuigen vliegen lager over dan normaal. En dat betekent ook dat in onze provincie gezien het ook, behalve gezien, ook gehoord kan worden. Het laagvliegen gebeurt tussen 1 uur 's middags en 5 uur 's middags. En of tussen 19 uur 's avonds en 23 uur. Dus in de avonduren dus. En de tijden van het laagvliegen kunnen ook veranderen. En daarom is het advies om het X-account van Vliegbasis Eindhoven in de gaten te houden. Daar zijn namelijk de dagelijks actuele vliegtijden te vinden. De oefening duurt van 7 tot en met 18 september. En wie overlast ervaart kan daar een melding doen bij Defensie. Dus dan weet je dat alvast. Dus, dat er hier en daar laag overgevlogen kan worden. Dat dat ook voor geluidsoverlast zou kunnen zorgen.
1: Het zal wel niet helpen, maar...
0: Nee, dat denk ik ook niet. Maar goed, het is voor een goed doel, hè? Dus, ja, precies.
1: Flevolandse zwemwateren zijn verontreinigd met chemische stoffen, maar zwemmers worden daar niet voor gewaarschuwd. Dat melden Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie, het NIOO. Ze onderzochten de chemische vervuiling van zwemwater in Nederland. De vervuiling komt volgens de onderzoekers in het hele land voor. In Flevoland gaat het onder meer om de Noorderplas, het IJsselmeer, het Weerwater, het IJmeer, het Gooimeer, het Drontermeer en de Veluwe Randmeren. Deze wateren staan in de top 100 van de meest chemisch verontreinigde wateren van Nederland. Volgens onderzoek Koenraad Bakkers van Natuur en Milieu waren er in 2014 nog water zonder chemische verontreiniging. Nu zien we geen enkel water meer waar het chemisch op orde is, zegt hij. Zwemmers kunnen worden blootgesteld aan onder meer PFAS, zware metalen, bestrijdingsmiddelen en vuilafstotende stoffen. Langdurig contact met deze stoffen kan leiden tot gezondheidsproblemen, zegt Bakkers. Volgens hem komen er steeds meer stoffen in het milieu voor die er niet meer uit verdwijnen. Hoe gevaarlijk de vervuiling precies is voor zwemmers kan hij niet zeggen. Provincies, waterschappen en de Rijksoverheid controleren tijdens het zwemseizoen geregeld de kwaliteit van het zwemwater. Maar die controles zijn onder meer gericht op blauwalg en de poepbacterie E. coli. Wie daarmee in aanraking komt, kan ziek worden. Een controle op chemische verontreiniging maakt geen onderdeel uit van die zwemwatercontroles. Als er staat dit is perfect zwemwater, dan mag je als zwemmer ook verwachten dat er geen chemische verontreiniging in zit, vindt Bakkers. De aangetroffen chemische stoffen zijn onder meer afkomstig uit bestrijdingsmiddelen. Wat er op het land wordt gebruikt, zie je direct ook weer terug in het water, zegt Bakkers. Volgens hem komen de verontreinigde stoffen daarnaast uit stedelijke gebieden en de industrie.
0: Oké, nou ja, het klinkt allemaal als je er binnen de no time een vreselijke enge ziekteskamer kan overhouden.
1: Ja,
0: maar,
1: daar is ook nog wel wat over te zeggen. Ja. Ik bedoel, gezien vroeger werd de Rijn zo eens in de zoveel jaar chemisch gereinigd, hadden we het wel eens over. Dan had pas even weer, weet ik veel wat, grote lekkages en dat soort dingen komen veel minder voor. Dus of het nou heel veel vuiler is dan vroeger, dat is wel een beetje de vraag.
0: Maar goed, gij zijt in ieder geval gewaarschuwd.
2: Klopt, 6 uur, Muziekplein.

0: 19 februari 2022 overleed hij helaas. Gary Brooker, No More Fear of Flying, was een van zijn singles van jaren geleden overigens alweer. Dus ja, dan is er nog wat nieuws over, over logistiek en dat soort zaken. Want zware vrachtauto's mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Rijkswaterstaat voert die maatregel in vanwege de slechte staat van de bruggen op de dijk. Het moet ervoor zorgen dat er geen verdere schade aan de overgang gaat ontstaan. De bruggen van Houten-Rusluizen zijn al meer dan 50 jaar oud en aan vervanging toe. En de overgangen zijn kwetsbaar, zegt hij, de meneer van Rijkswaterstaat dus. Er zitten scheuren in de beweegbare brug en het beton van de twee betonnen bruggen is verouderd. Nou, door de gewichts- en asfaltbeperking kunnen automobilisten en hulpdiensten de overgangen veilig kunnen gebruiken. Dus dat is in ieder geval wel geluk daarbij. Voertuigen mogen straks niet zwaarder dan 15 ton zijn om over de brug te rijden bij de Houten-Rusluizen. Het gewicht per as mag dan maximaal 7,3 ton zijn. Om de vervoerders tijd te geven om de ritten aan te passen, voert de Rijkswaterstaat de maatregelen niet direct in. Dus dit gebeurt op een later moment dus. Vanaf dan moeten de chauffeurs omrijden via Amsterdam of de Afsluitdijk. Ja, dat is aanzienlijk dus alweer. Hè? Dat ze moeten over omrijden dus daarmee. Dus, maar goed, de provincie laat in een ruikje weten dat het besluit te begrijpen, maar hoopt wel dat het van korte duur is. Vorig jaar gingen de overgangen in de dijk al dicht om voor vrachtverkeer om acute problemen te verhelpen. En begin dit jaar volgden de nieuwe inspecties en de afgelopen dagen volgden dus aanvullende controles, waarna de besloten is om de gewichtsbeperking in te voeren. En wanneer dat is nog onduidelijk, maar echt blij word je er dan niet van. Want het gaat allemaal weer langer duren. En je kan het wel voorzien, allemaal die ellende.
1: Ja, zo is het. Ik ga een beetje in de herhaling voor de mensen die het eerste uur even gemist hebben. Wie de laatste week over de Larsenweg rijdt richting Lelystad, heeft het ongetwijfeld gezien. Sinds half augustus staat daar een spookauto met een Pools kenteken in de berm. Van de eigenaar ontbreekt ieder spoor. Wat doet die auto daar en waarom wordt die niet weggesleept? Het voertuig staat sinds 14 augustus in de berm ter hoogte van de bushalte Eendeweg, vlak voor Lelystad Airport. Achter het voertuig staat een rood witte pion opgesteld en onder de ruitenwisser zitten meerdere waarschuwingsbriefjes van de provincie Flevoland. De provincie is de wegbeheerder en toezichthouder, die weet niet wie de eigenaar van de spookauto's is, vertelt een woordvoerder desgevraagd. Volgens haar mag het voertuig ook niet zomaar worden weggesleept. Daarvoor geldt een wettelijke procedure. Het staat namelijk op een veilige locatie en het vormt daarmee geen gevaar voor de verkeersveiligheid. Het vermoeden bestaat dat de bestuurder de auto heeft achtergelaten nadat die pech heeft gekregen. Hoe lang de auto in de berm aan de Larsenweg kan blijven staan is dus niet bekend. Volgens de provincie kan dat enkele weken duren.
0: Oh, dus je moet even geduld hebben, dus begrijp ik. Ja, nou ja, dat is inderdaad, ja. Mooi, dit is Muziekspijn en we gaan straks na de laatste headlines nog even kijken wat er te doen is op cultureel gebied. Je hebt dat allemaal voorbij komen, het item uit op zaterdag. Maar eerst nog even lekker muziek, in dit geval van onder andere Level 42, een van de grootste singles aan het begin van de nieuwe carrière. Love Games.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: Radio Lelystad. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Het Cultuurfonds investeert 900.000 euro in Open, een landelijk netwerk van erfgoedhuizen waar ook Flevoland van profiteert. Daarnaast stellen ze 25.000 euro beschikbaar aan de landelijke opening van Open Monumentendag, die dit jaar bij de Bataviawerf plaatsvindt. Volgens het Cultuurfonds leeft erfgoed in de monumenten, plekken en tradities die Flevoland hebben gevormd. Op Schokland en Urk en in de verhalen van het voormalige Zuiderzeegebied. In het nieuwe land van de polders, gemalen, dijken en landschapkunst. In de pioniersverhalen van Almere, Lelystad, Dronten en de Noordoostpolder. Ook de drooglegging, de wederopbouw, de landbouwgeschiedenis en de jonge stedenbouw vertellen hoe Flevoland is ontstaan. Dat blijft alleen bestaan als we het doorgeven. De vier mannen van de Wildfires zijn van plan om het dak eraf te spelen als ze op vrijdag 11 september komen optreden bij Poppodium Corneel. De Wildfires speelt voornamelijk eigen muziek in het genre classic rock met een vleugje blues en funk. Ze laten zich inspireren door 70s en 90s muziek met bands als Led Zeppelin, Red Hot Chili Peppers en Jimi Hendrix. Het optreden start om 8:30 avonds en in het voorprogramma staat Platypus, een opkomende band uit Flevoland. Afgelopen woensdag opende Welzijn Lelystad het Meidenlokaal op de locatie waar voorheen restaurant By John zat. Hier kunnen meiden vanaf 11 jaar terecht voor een gezellige inloop, activiteiten en ondersteuning. Het is een plek waar ze zichzelf kunnen zijn, nieuwe mensen ontmoeten en stappen kunnen zetten richting een toekomst. Het nieuwe meidenlokaal is gevestigd aan de Neringpassage 73 en is iedere woensdag geopend van 5 uur tot 9 uur 's avonds. Meiden kunnen vrij binnenlopen, aanmelden is niet nodig. Meer informatie staat op de website van Welzijn Lelystad. En Flevopost bericht dat restaurantconcept Moeders Mooiste is genomineerd voor de Entree Award van dit jaar. Ze maken kans in de categorie Best New Restaurant or Bar Mid-City with Over 70 Guests. Op 30 november wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens een feestelijke uitreiking in Theater Amsterdam.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben te maken met een mooi nazomerweekend in Lelystad. Het blijft meest waarschijnlijk droog. Door een kleine kans op een enkele lichte bui vanochtend zeg ik meest waarschijnlijk, want de zon schijnt veelal. Vanmiddag wordt het bij een matige westelijke wind een graad of 21. Vanavond is het vrij helder en wordt het bij een afgezwakte wind snel fris. Vannacht en morgenochtend is het best koud met een minimumtemperatuur van een graad of 10. Morgen wordt het warmer dan vandaag. Dat komt doordat de wind zwak vanuit het zuiden waait. Het wordt zo'n 23 of 24 graden. Maandag lijkt het wel zomer met geregeld zon en een middagtemperatuur van 25 graden. Vanaf dinsdag zijn een jas en paraplu weer nodig, want het wordt wisselvallig en opmerkelijk fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vorig jaar stond ze nog op Lowlands hier in Biddinghuizen. Lola Jong, en dit was groot hit van een paar jaartjes terug alweer. Dat was, ja, het klaagliedje een beetje, dus merci. Nou, dan eens even kijken, nog het laatste stukje van Muziekplein straks. Uit op zaterdag mee is nog wat berichtjes. Misschien dat je er iets gemist hebt het afgelopen uur en je wat later weer eens raakt. De gemeente Lelystad wil namelijk 10 miljoen euro extra uittrekken voor startersleningen. En daarmee kunnen dus nieuwe inwoners een beroep blijven doen op deze financiële ondersteuning bij het kopen van een woning. Het college van burgemeester en wethouders doet dat voorstel aan de gemeenteraad. Die beslist namelijk waarschijnlijk in oktober hierover. En vorige week bleek uit de cijfers van het kadaster dat Lelystad bovenaan staat als het gaat om het aantal huizen dat met een starterslening wordt gekocht. Bij 43% van de verkochte huizen klopten de bewoners dus aan voor een zogeheten renteloze lening. Kopers kunnen maximaal 65.000 euro lenen. En het college schrijft dat de gemeente per maand zo'n gemiddeld 30 starterleningen verstrekt. En vorig jaar februari was de pot aangevuld met 20 miljoen. Maar die is nu dus ook alweer leeg blijkbaar. Hoewel de leningen bijna zijn, altijd bijna worden afgelost en het dus voor de gemeente slechts een beperkt financieel risico vormen, is het uitgeven van steeds meer geld aan startersleningen niet zonder nadelen dus. Samen met andere leningen op het gebied van wonen en dat soort zaken heeft de gemeente zo'n 100 miljoen euro aan leningen uitstaan. En dat geld is niet beschikbaar voor andere uitgaven van die gemeente. Nou, het college laat nu even een evaluatie uitvoeren om na te gaan of die starterslening wel echt toe doet wat hij moet doen. En starters helpen daarbij bij aankoop van hun eerste woning. Dus als dat allemaal goed is, dan is het ook goed natuurlijk. De resultaten van het onderzoek worden volgend jaar zomer aan de gemeenteraad voorgelegd. Dus tot die tijd is nog onderzoeken en conclusies trekken. En dan vast. Maar het is een goed alternatief, denk ik. Om de mensen toch zo aan een goede manier aan de woning te helpen.
1: Ja. De smaak is goed, de vorm ook. Alleen zitten er putjes in de appels en peren. We dachten al even van waar gaat het over?
0: Schadeappels.
1: Fruitteler Kees Vink uit Krachenberg legt bij de start van het plukseizoen uit dat die putjes zijn ontstaan tijdens die enorme hagelbui in juni die in de omgeving voor grote schade heeft gezorgd. De mensen die vrijdag de vruchten van de bomen kwamen halen zagen dat het fruit niet zo perfect is. Het is alweer maanden geleden, iedereen is het gewoon alweer vergeten, zegt Vink. Hij is niet de enige met beschadigd fruit. Volgens de Nederlandse fruittelersorganisatie kan de schade aan de gewassen in de omgeving van Krachenburg oplopen tot zo'n 60%. Niet alleen hebben de appels en peren hagelschade, ze zijn ook wat kleiner dan voorgaande jaren. Waarschijnlijk is dat laatste het gevolg van de hete zomer. Heel erg voor de Flevolandse telers is dat niet, en elders in het land is het fruit ook kleiner. Zorgen over de opbrengst onder de telers in Flevoland zijn er daarom niet. De verwachting is dat de opbrengst te vergelijken is met die van andere jaren. Sommige fruittelers schaffen een hagelnet aan om te voorkomen dat grote hagelstenen het fruit kunnen beschadigen. Vink wil daar vooralsnog niet aan. Het spannen van zo'n net boven de peer is veel werk. Bovendien verandert het klimaat onder het net en er is volgens hem nog veel te leren over het gebruik van een hagelnet. Ook al verandert het klimaat en zijn de weersextremen groter aan het worden, Flevoland blijft volgens de telers een prima provincie om te boeren. De grond en het beschikbaar waarden zijn gewoon goed, vindt de NFO. Bij de officiële start van het plukseizoen was niemand minder dan boerzoektvrouw-presentatrice Yvonne Jaspersen aanwezig. Deze week wordt begonnen aan het plukken van de appels. Volgende week volgende peren. Dit fruit heeft nog een paar dagen groei nodig.
0: Ja, nou goed, met een beetje water moet het er goed komen.
1: Ja,
0: lijkt mij
1: ik
0: zo
1: zag
0: dus
1: ook al dat de nieuwe Elstaars lekker in de winkel lagen.
0: Oh, okay. Jij bent een echte fruitliefhebber volgens mij, toch? Muziek nu van Fleetwood Mac. Dit is Rihanna.

indrukwekkende carrière heeft hij al achter de rug. Elton John. Dit was muziek uit het begin van de jaren 70. Een van zijn grootste hits, Rocketman, hier in de muziekplein. En voordat we zo direct naar Uit op Zaterdag gaan, dat laatste itempje in de show. Nog eventjes iets uit, wel uit de jaren 70, wel iets later, maar ook een leuke rockband genoemd Heart. En dit was een van zijn grootste hits, Crazy on You.

0: jammer nou om zo'n plaat weer halverwege bijna af te moeten breken. Maar ja, gezien tijdsgebrek en de zendtijd zit er bijna op. De volgende actie in de show, hè?
1: Muziekplein. Uit op zaterdag.
0: Nou, Jantien, je mag weer helemaal los met Uit op zaterdag. Is er nog wat te doen of valt het
2: Nou ja, dat begint natuurlijk volgende week. Gelijk.
0: Hupsakee. Ja, hupsakee. Start.
2: Lely start. Juist. 12 september. Dus Lelystad is één dag deze keer. Vroeger begonnen we op vrijdag al een beetje. Maar volgende week is het dus één dag. De Agora kun je een kijkje achter de schermen nemen. Altijd al willen weten wat er zich afspeelt achter de schermen van het meest iconische Oranje Theater van Lelystad. Tijdens Lelystad op zaterdag 12 september openen we onze deuren voor een exclusieve rondleiding door het markante pand. Even kijken. Het is gratis. Je kunt je vooraf aanmelden via de balie of website. En je kunt ook vrij naar binnen lopen. Dus dat is al. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ik kan me herinneren dat ik ooit eens naar binnen ben geweest. Daar ook achter de schermen. Toen het net open was. Volgens mij, dat zou wel eens kunnen dat het ook op Lelystad was. Maar toen kon je dus ook achterkijken. En nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Want dan kom je normaal gesproken kom je daar bijna niet meer. Omdat, je gaat naar een voorstelling en je kijkt aan de voorkant. Verder is er Klapstoel Cabaret. Brengt een mobiel pop-up podium voor cabaret en kleinkunst naar een bijzondere locatie. Ontdek de artiesten van de toekomst tijdens intieme voorstellingen in ons loading dock. Iedere editie zie je optredens van twee verschillende talenten uit de Klapstoel selectie. Dat is dus ook volgende week. En dat is om 1:00 en om 14:15 staan hier tijden aangegeven. En dat is in de hele Agora. Dus ik denk dat je een beetje rond kan lopen of zo. Het is me niet helemaal duidelijk hoe het zit. Maar het moet vast leuk zijn. Dus ik denk dat je dat een beetje kan combineren. Achter de schermen kijken en naar het Klapstoel Cabaret. Verder is er Corneel ook mee. Die zorgen dat ze bij de Waag een podium hebben staan. 12 tot 5 verschillende artiesten die het daar optreden. Zo zijn Billy Dans, Jada Faith, Mojo Fire, Verhaven, DJ Pablo en DJ Dave. Allemaal op het podium. En ik geloof dat er nog wel iets is voor als het slecht weer is. Maar daar gaan we nu eventjes niet van uit, hè. Want het is tenslotte de hele zomer mooi weer geweest.
0: Precies.
2: En verder is er nog wat te doen in de bibliotheek en op straat. En ik zou zeggen, zoek even de website erbij. Lelystad. Lelystad, volgens mij is het dat, .nl. En daar blijven we niet hangen, want de week daarop is al het Sea Bottom Jazz Festival. Oh, muziekfestival tegenwoordig. Het is niet meer alleen maar jazz. Ook dat is in de hele Agora. Het begint om 7:00 over 2 weken dus. En het kost €45. En dan kun je ook dus door de hele Agora heen. En overal zijn optredens in het hele theater. Ik zou zeggen, kijk eventjes op de website van de Agora. Dan kun je ook zien waar je allemaal terecht kunt. En kun je je route bepalen waar je zou willen zijn om welke tijd. Dus dat is de start van het theaterseizoen.
0: Nou, mooi nieuws. Toch, ja, dan is er iets om naar uit te kijken. Als je er graag naartoe wilt, is dat altijd weer jaarlijks het geval.
2: En dan volgende week beginnen we met het programma voor de rest van het seizoen.
0: Nou, en dat belooft heel wat te worden, denk ik in ieder geval. Wij zijn er wat betreft de zendtijd dus een beetje doorheen. Maar nog niet de zendtijd van Radio Lelystad, want straks na 6:00... muziektherapie met René van der Helpelen. En wij zijn er weer volgende week. En we wensen in ieder geval een prettige voortzetting van dit weekend.
2: Ja, doeg.
0: En een fijne avond op.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Duitse politie is...

0: demonstranten droegen spandoeken met teksten als: de longen van Kroatië kunnen niet langer ademen. En Pierre Gasly start morgen de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de tweede plek. En Max Verstappen start op de zesde plek. De race begint morgen om 3:00. Het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: Bent u gereed voor het volgende nummer?
4: Ja, ik wacht op een seintje.
3: Ik niet! Dames en heren!
5: Je muziektherapie begint nu.
3: Wordt het toch nog gezellig!

0: singleversie, want inderdaad, dat was ook een langere van Diana Ross en de Supremes en Reflections. Nummer 24 werd hij in de enige echte. Hartelijk welkom bij sessie 607.
1: Muziektherapie.
0: En in deze sessie hoor je een paar nederpop-pareltjes, echt wel. Een nummer van een album dat uitgebreid opnieuw verschijnt. Er is popnieuws, een albumtrack die zo'n beetje in één keer op de band stond. Een simplistische klassieker en de Fab Four zo rond kwart voor.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.

Ik zei het toch, Nederpop-pareltjes. Nou, dit was er beslist wel eentje van, ja. In februari 1970 hoorden we hem voor het eerst. Unit Gloria and Our Father. Nou, zo meteen het popnieuws. En tot die tijd doen we gewoon alsof het ook op dit ogenblik nog hartstikke lekkere zomers weer is.

0: Een mijlpaal, zo kun je de Who by Numbers beslist wel noemen. En dat 51 jaar oude album wordt in oktober opnieuw verkrijgbaar en dan in een deluxe boxset editie. 92 niet eerder uitgebrachte remixes, ook in Atmos en Dolby 5.1. Originele demo's als set van 5 cd's of op Blu-ray met ook nog een videoregistratie van een concert. 6 november, dus keurig op tijd voor de verlanglijstjes, verschijnt het live album van George Michael met de registratie van zijn Fate Tour. De gelijknamige film gaat op 11 december in Noord-Amerika in première. Er is zoveel belangstelling voor de reunieconcerten van Rush dat er 4 nieuwe data zijn aangekondigd voor oktober en november in Houston, St. Louis, Cincinnati en Pittsburgh. Dolly Parton krijgt een uitgebreide hommage met Dolly Fest, dat komend jaar in 2 weken einde gaat plaatsvinden in Nashville, Tennessee en Londen. Origineel was het op kleinere schaal bedoeld voor haar 80ste verjaardag, maar toen kreeg de zangeres te maken met gezondheidsproblemen en kon het niet doorgaan. Hoe het evenement al volgend jaar uit gaat zien, zal de komende maanden vorm krijgen. ZZ Top's Billy Gibbons, nu het enig overgebleven originele lid van de groep, gaf toe dat toen hij aan het eerste optreden na de dood van drummer Frank Beard begon, hij even wat onzeker was. Maar toen dacht hij, ik doe dit al 50 jaar, gewoon doorgaan. Een van de vakgenoten die hem deze dagen aanmoedigden was Keith Richards, die hem alleen maar schreef, I heard about it, I've done it.
1: It must be true, 'cause I heard it on the radio. It must be true, it must be true.
2: 1973.

0: Squeeze Box van The Who by Numbers uit 1975. Straks dus die super uitgebreide versie. Lieve help, 92 niet eerder uitgebrachte remixes. Je moet ze wel een dag vrij nemen om het allemaal te gaan beluisteren. Maar wel interessant natuurlijk. Nou, nogmaals, zo'n Nederpop pareltje. Ken je hem nog?
1: Gouwe! Gouwe! Reis door de tijd, jij mag de pijn, mag Mozes kriebel.

0: Uit Amsterdam kwamen ze, en dit is, vind ik, toch echt hun mooiste. George Cash heette de groep Nightingale, geproduceerd door Ad Bouwman. Jawel, en dat had succes. 8 weken in de lijst, nummer 10 haalden ze uiteindelijk. Achter de drums Herman van Boeien. Jawel, van Vitesse, T-Set, Living Blues, Super Sister, heeft hij ook nog ingezeten. We gingen terug naar 1969, wat een mooie muziek, hè, allemaal. Maar goed, ook vandaag de dag wordt er nog steeds mooie muziek gemaakt. Ik ben trouwens benieuwd, ik las dat Nile Rodgers, je weet wel, van Chic, bezig is in de Abbey Road Studios met Brian Ferry. Interessant, want Roxy Music was destijds de inspiratie om Chic sowieso te beginnen. Ik ben benieuwd wat daaruit gaat komen. Goed, dat is weer heel wat anders. Over een tijdje hoor je alle bijzonderheden waarschijnlijk wel in het popnieuws in muziektherapie.
1: Muziektherapie.

Ja, geef het maar toe. Dat eind zag jij niet aankomen. Nou, ik ook niet hoor, toen ik hem voor de eerste keer opzette. Carly Simon van het nieuwe album Comes in Waves, hoorde je Do It Anyway. En dat is toch geen nieuw nummer. Ze schreef het al in de jaren 80. Het thema, niet bij de pakken neerzitten, maar het ging vermoedelijk gewoon over mijzelf, zei ze. En dat kan wel kloppen in die periode, zodat ze blijkbaar een beetje psychisch, ja, in een dal, zoals het dan heet. Hè. Do It Anyway, Carly Simon. Well.

is voor meer dan 99% geloof ik live opgenomen in de studio. Ze hebben daar achteraf heel weinig aan toegevoegd of veranderd. Zo goed als niets eigenlijk. Since I've Been Loving You van Led Zeppelin 3 uit 1970. De albumtrack in muziektherapie.

Zeg je Jay and the Americans, dan zeg je Cara Mia. Ja, en daarom draai ik maar eens een keertje heel wat anders. This Magic Moment uit 1968. Medegeschreven destijds door Mort Schumann. De man die later dan nog behoorlijk zou scoren met dat prachtige Le Lac Majeur. En dat was eerder al een keer op de plaat gezet door de Drifters. Benny King zong het destijds. Maar dit was de grote hit. Jay and the Americans en This Magic Moment. De 2-meter-sessies zal je ongetwijfeld kennen. Tom Jones en de Stereophonics hebben daar ook een keer opgetreden. En dat klonk erg lekker.

0: de moeite waard, die 2 meter sessies. Ja. Talloze cd's heeft het opgeleverd. En het mondde zelfs nog uit in de theatershows ook nog. Tom Jones en de Stereophonics gaven ook acte de présence. Mama told me not to come.
1: Hey, hello, it's Paul here. Having fun on the radio.
2: Kwart voor, de Fab Four.
0: Met take 8 van Good Morning, Good Morning.
3: Good morning.
4: Oh, no.
3: One, two.

is nog rent verwijderd van de uiteindelijk definitieve versie die terecht zou komen op Sgt. Pepper. Dit was een track van de 50ste verjaardag editie van dat legendarische album. The Beatles in muziektherapie, kwart voor de Fab Four met Good Morning, Good Morning. Back in the-

afkomstig van de tweede langspeler van het Simplistisch Verbond, Kees van Kooten en Wim de Bie. Wat had ik graag video's gezien van de sessies en de opname van die albums. Rozen, rumbonen en rode wijn. En dit is Neil Diamond, nummer 1 in Zwitserland, in de VS, Zuid-Afrika en Canada. Longfellow Serenade.

0: Een van die mensen die decennia lang vreselijk mooie muziek maakte. Neil Diamond en zijn Longfellow Serenade. Voor de 607e keer lag je lang uit op de divan voor een sessie muziektherapie. Mijn naam is René van der Nobelen. Graag tot volgende week.
1: 2024.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort. De twee piloten van het vliegtuig hebben het ongeluk niet overleefd. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De straaljager verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. De vliegshow werd gehouden bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het elektriciteitsnet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij was gevlucht. Maar de verdachte, Daniel V., was nergens te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht en controleert ook beelden van wildcamera's in het gebied. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit en noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De afgelopen dagen zijn in het zuidwesten van Jemen zo'n 150 doden gevallen bij gevechten tussen het staatsleger en Houthi-rebellen. Donderdag begonnen de rebellen een offensief. Waarschijnlijk willen de Houthis de controle over de zeestraat tussen Jemen

0: Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In het zuidwesten van Jemen zijn hevige gevechten gaande tussen Houthi-rebellen en het staatsleger van Jemen. De rebellen willen met de aanvallen waarschijnlijk de controle krijgen over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika. Die zeestraat wordt veel gebruikt voor het vervoer van olie. De gevechten in Jemen begonnen donderdag. Het Franse persbureau AFP meldt dat er tot nu toe ruim 60 Houthi-rebellen zijn omgekomen en meer dan 90 militairen van het staatsleger. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van de aanslagen op het energienet. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. Met het verspreiden van de foto's vraagt de politie nu ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond al gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V. te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten uit protest tegen het opwekken van elektriciteit.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl. Dit is deze week de Radio

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd gisteren gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. Waarschijnlijk is hij te voet verder gegaan. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd als protest. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is definitief gestaakt. Na het derde doelpunt van Go Ahead werd het duel stilgelegd omdat Utrecht-fans vuurwerk op het veld gooiden. Nadat de wedstrijd weer werd hervat, maakte Utrecht 1-3 en werden er opnieuw voorwerpen op het veld gegooid. Dit keer plastic bekers. De scheidsrechter besloot vervolgens de wedstrijd niet verder te laten gaan. Er waren zo'n 64 minuten gespeeld. En eerder op de avond won Feyenoord in Nijmegen met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Gerano Schaken. Daarmee is hij de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïense president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In de blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Daar werd het 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd nog 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. En eerder op de avond won Feyenoord met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Kiraino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En atlete Femke Broeders-Bol is tweede geworden in de Diamond League finale op de 800 meter. Ondanks een sterke eindsprint verloor ze nipt van de Zwitserse Audrey Werro. Broeders-Bol liep de 800 meter in 1.54.81. En dat is slechts een tiende van een seconde langzamer dan het Nederlands record dat ze vorige maand zelf liep in Zurich. Het weer is droog en het klaart steeds verder op. Het koelt vannacht flink af tot 7 tot 11 graden. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: pijn.
1: Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een eind te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan morgen voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe het precies kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol met overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht uiteindelijk af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken, dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd daar 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het koelt hard af, naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 2 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook 2 foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de supporters van Utrecht. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim 1 uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog, het klaart steeds verder op en het koelt flink af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden.